0: jouw gids door de stille uren.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Een Amerikaanse helikopter vuurde 2 raketten af op een vrachtschip in de Golf van Oman. Het Amerikaanse leger stelde dat het schip probeerde de blokkade van de staat van Hormuz te doorbreken. Spotify introduceert een label dat aangeeft of muziek door AI is gegenereerd. Dit label verschijnt vanaf volgende maand in de app bij artiestprofielen, zoekresultaten en afspeellijsten. AI-artiesten worden geweerd uit gepersonaliseerde aanbevelingen. Uit onderzoek blijkt dat 3/4 van de Nederlanders behoefte heeft aan zo'n label. Vorig jaar verwijderde Spotify al 75 miljoen spamnummers. Elvis Afrifa greep net naast de medaille op de 100 meter op de EK atletiek in Birmingham. De 28-jarige sprinter eindigde als 4e in de finale met een tijd van 10,22. Ruim boven zijn persoonlijk record van 10,06. De Brit Romel Glave won de titel in 10,09. Bij luchthaven Charles de Gaulle in Parijs woedde een grote brand op een parkeerterrein dat bedoeld is voor reizigers. Tientallen auto's zijn volledig in brand gevlogen. De brand veroorzaakte een enorme rookwolk die zichtbaar is vanuit het centrum van Parijs. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht is het helder met weinig wind en temperaturen van 6 tot 16 graden. Lokaal kouder in het noordoosten. Morgenochtend blijft het zonnig met enkele sluierwolken in het noorden en een oostenwind. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

spreekt een stem die ik herken van onze ruzies over kleine misverstanden, over grote desillusies. En ik hoor de kille klanken van jouw ingehouden woede.

Het is net of iemand anders in jouw lichaam is gekropen. En ik heb niet eens gemerkt.

0: Nachtwacht. Jouw gids door de stille uren.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Een Amerikaanse helikopter vuurde twee raketten af op een vrachtschip in de Golf van Oman. Het Amerikaanse leger stelde dat het schip probeerde de blokkade van de staat van Hormuz te doorbreken. Spotify introduceert een label dat aangeeft of muziek door AI is gegenereerd. Dit label verschijnt vanaf volgende maand in de app bij artiestprofielen, zoekresultaten en afspeellijsten. AI-artiesten worden geweerd uit gepersonaliseerde aanbevelingen. Uit onderzoek blijkt dat 3/4 van de Nederlanders behoefte heeft aan zo'n label. Vorig jaar verwijderde Spotify al 75 miljoen spamnummers. Elvis Afrifa greep net naast de medaille op de 100 meter op de EK-atletiek in Birmingham. De 28-jarige sprinter eindigde als vierde in de finale met een tijd van 10,22. Ruim boven zijn persoonlijk record van 10,06. De Brit Romel Clave won de titel in 10,09. Bij luchthaven Charles de Gaulle in Parijs woedde een grote brand op een parkeerterrein dat bedoeld is voor reizigers. Tientallen auto's zijn volledig in brand gevlogen. De brand veroorzaakte een enorme rookwolk die zichtbaar is vanuit het centrum van Parijs. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht is het helder met weinig wind en temperaturen van 6 tot 16 graden. Lokaal kouder in het noordoosten. Morgenochtend blijft het zonnig met enkele sluierwolken in het noorden en een oostenwind. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: jouw gids door de stille uren.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Een Amerikaanse helikopter vuurde twee raketten af op een vrachtschip in de Golf van Oman. Het Amerikaanse leger stelde dat het schip probeerde de blokkade van de staat van Hormuz te doorbreken. Spotify introduceert een label dat aangeeft of muziek door AI is gegenereerd. Dit label verschijnt vanaf volgende maand in de app bij artiestprofielen, zoekresultaten en afspeellijsten. AI-artiesten worden geweerd uit gepersonaliseerde aanbevelingen. Uit onderzoek blijkt dat 3/4 van de Nederlanders behoefte heeft aan zo'n label. Vorig jaar verwijderde Spotify al 75 miljoen spamnummers. Elvis Afrifa greep net naast de medaille op de 100 meter op de EK-atletiek in Birmingham. De 28-jarige sprinter eindigde als vierde in de finale met een tijd van 10,22. Ruim boven zijn persoonlijk record van 10,06. De Brit Romel Glave won de titel in 10,09. Bij luchthaven Charles de Gaulle in Parijs woedde een grote brand op een parkeerterrein dat bedoeld is voor reizigers. Tientallen auto's zijn volledig in brand gevlogen. De brand veroorzaakte een enorme rookwolk die zichtbaar is vanuit het centrum van Parijs. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht is het helder met weinig wind en temperaturen van 6 tot 16 graden. Lokaal kouder in het noordoosten. Morgenochtend blijft het zonnig met enkele sluierwolken in het noorden en een oostenwind. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Nachtwacht. Jouw gids door de stille uren.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De langdurige droogte in Nederland neemt uitzonderlijke en historische vormen aan. Dat meldt Rijkswaterstaat in de nieuwste droogtemonitor. Hoewel het land in 1976, 2003 en 2018 eveneens te maken had met extreme droogte, noemt de waterbeheerder de huidige situatie zeer bijzonder. Voorlopig is er geen herstel in zicht. De weersverwachting voor de komende week voorspelt opnieuw aanhoudende warmte zonder neerslag van betekenis. De Letse grenswacht heeft in de zuidoostelijke grensplaats Silene een 10 meter lange tunnel ontdekt die werd gebruikt om migranten onopgemerkt vanuit Belarus het land binnen te smokkelen. De vondst werd gedaan nadat grenswachters 15 personen aantroffen die net de grens waren overgestoken. Die migranten zijn aangehouden en direct teruggestuurd naar Belarus. De boeren die maandagavond met hun trekkers over de A31 in Noord-Friesland reden, kunnen een bekeuring tegemoet zien. Het rijden met landbouwvoertuigen op de snelweg is wettelijk verboden. De boeren kwamen van een protestactie tegen het kabinetsbeleid rondom stikstof in Sexbierum. Bij diverse voertuigen waren de kentekenplaten afgedekt. De politie stelt een onderzoek in om de identiteit van deze bestuurders alsnog te achterhalen. En de Nederlandse fietsproducent Axel, het moederbedrijf van bekende merken als Batavus, Koga en Babu, is officieel failliet verklaard. Curatoren onderzoeken momenteel of onderdelen van het bedrijf verkocht kunnen worden voor een eventuele doorstart. Axel kampt al langere tijd met grote financiële problemen. Dan nog het weer. Het blijft droog in het hele land en zonnig. Met een zwakke tot matige oostenwind wordt warmere lucht aangevoerd. En de temperaturen lopen op van 24 graden in het noorden tot zo'n 30 of 31 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: jouw gids door de stille uren.
1: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. De langdurige droogte in Nederland neemt uitzonderlijke en historische vormen aan. Dat meldt Rijkswaterstaat in de nieuwste droogtemonitor. Hoewel het land in 1976, 2003 en 2018 eveneens te maken had met extreme droogte, noemt de waterbeheerder de huidige situatie zeer bijzonder. Voorlopig is er geen herstel in zicht. De weersverwachting voor de komende week voorspelt opnieuw aanhoudende warmte zonder neerslag van betekenis. De Letse grenswacht heeft in de zuidoostelijke grensplaats Silene een 10 meter lange tunnel ontdekt die werd gebruikt om migranten onopgemerkt vanuit Belarus het land binnen te smokkelen. De vondst werd gedaan nadat grenswachters 15 personen aantroffen die net de grens waren overgestoken. Die migranten zijn aangehouden en direct teruggestuurd naar Belarus. De boeren die maandagavond met hun trekkers over de A31 in Noord-Friesland reden, kunnen een bekeuring tegemoet zien. Het rijden met landbouwvoertuigen op de snelweg is wettelijk verboden. De boeren kwamen van een protestactie tegen het kabinetsbeleid rondom stikstof in Seksbierum. Bij diverse voertuigen waren de kentekenplaten afgedekt. De politie stelt een onderzoek in om de identiteit van deze bestuurders alsnog te achterhalen. En de Nederlandse fietsproducent Axcel, het moederbedrijf van bekende merken als Batavus, Koga en Babu, is officieel failliet verklaard. Curatoren onderzoeken momenteel of onderdelen van het bedrijf verkocht kunnen worden voor een eventuele doorstart. Axcel kampt al langere tijd met grote financiële problemen. Dan nog het weer. Het blijft droog in het hele land en zonnig. Met een zwakke tot matige oostenwind wordt warmere lucht aangevoerd. En de temperaturen lopen op van 24 graden in het noorden tot zo'n 30 of 31 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Dit is Solo Radio, met muziek en informatie.
1: Wij zijn er altijd en overal.
2: Bij je thuis, op de fiets, in de auto.
3: Wij laten je lachen.
2: Vertellen je wat er in de wereld gebeurt.
1: En draaien jouw favoriete muziek.
4: Wij zijn er als je alleen bent. Of juist samen.
5: Je ziet ons niet.
2: Maar je hoort ons wel.
6: Solo Radio. Solo Radio. De mooiste muziek.
7: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
8: Het is 7 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
7: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. De langdurige droogte in Nederland neemt uitzonderlijke en historische vormen aan. Dat meldt Rijkswaterstaat in de nieuwste droogtemonitor. Hoewel het land in 1976, 2003 en 2018 eveneens te maken had met extreme droogte, noemt de waterbeheerder de huidige situatie zeer bijzonder. Voorlopig is er geen herstel in zicht. De weersverwachting voor de komende week voorspelt opnieuw aanhoudende warmte zonder neerslag van betekenis. De Letse grenswacht heeft in de zuidoostelijke grensplaats Silene een 10 meter lange tunnel ontdekt die werd gebruikt om migranten onopgemerkt vanuit Belarus het land binnen te smokkelen. De vondst werd gedaan nadat grenswachters 15 personen aantroffen die net de grens waren overgestoken. Die migranten zijn aangehouden en direct teruggestuurd naar Belarus. De boeren die maandagavond met hun trekkers over de A31 in Noord-Friesland reden, kunnen een bekeuring tegemoet zien. Het rijden met landbouwvoertuigen op de snelweg is wettelijk verboden. De boeren kwamen van een protestactie tegen het kabinetsbeleid rondom stikstof in Sexbierum. Bij diverse voertuigen waren de kentekenplaten afgedekt. De politie stelt een onderzoek in om de identiteit van deze bestuurders alsnog te achterhalen. En de Nederlandse fietsproducent Axel, het moederbedrijf van bekende merken als Batavus, Koga en Babu, is officieel failliet verklaard. Curatoren onderzoeken momenteel of onderdelen van het bedrijf verkocht kunnen worden voor een eventuele doorstart. Axel kampt al langere tijd met grote financiële problemen. Dan nog het weer. Het blijft droog in het hele land en zonnig. Met een zwakke tot matige oostenwind wordt warmere lucht aangevoerd. En de temperaturen lopen op van 24 graden in het noorden tot zo'n 30 of 31 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
8: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: jarigen. Ongeveer 1/4 van de mensen met een ernstige psychische aandoening ontvangt momenteel geen passende zorg. De langdurige droogte in Nederland neemt uitzonderlijke en historische vormen aan. Dat meldt Rijkswaterstaat in de nieuwste droogtemonitor. En de Nederlandse fietsproducent Axel is officieel failliet verklaard. Dan nog het weer. Het blijft droog in het hele land en zonnig. Met een zwakke tot matige oostenwind wordt warmere lucht aangevoerd. En de temperaturen lopen op van 24 graden in het noorden tot zo'n 30 of 31 graden in het zuiden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. President Trump heeft bekendgemaakt dat het Amerikaanse zorgprogramma Medicaid voortaan geen vergoeding meer biedt voor geslachtsveranderende operaties en hormoonbehandelingen bij minderjarigen. De maatregel volgt in een reeks besluiten om de rechten van transgenders en de toegang tot transgenderzorg voor jeugdigen in te perken. Vanuit de LHBTI-gemeenschap en belangenorganisaties is er scherpe kritiek op het besluit. Ongeveer 1/4 van de mensen met een ernstige psychische aandoening ontvangt momenteel geen passende zorg. Volgens een nieuw rapport van de Nederlandse GGZ gaat het naar schatting om 62.000 volwassenen. De branchevereniging waarschuwt dat patiënten snel tussen wal en schip vallen wanneer de verantwoordelijkheid tussen instanties niet helder is geregeld. Het risico op terugval na een zorgbehandeling wordt daarmee aanzienlijk vergroot. De langdurige droogte in Nederland neemt uitzonderlijke en historische vormen aan. Dat meldt Rijkswaterstaat in de nieuwste droogtemonitor. Hoewel het land in 1976, 2003 en 2018 eveneens te maken had met extreme droogte, noemt de waterbeheerder de huidige situatie zeer bijzonder. Voorlopig is er geen herstel in zicht. De weersverwachting voor de komende week voorspelt opnieuw aanhoudende warmte zonder neerslag van betekenis. En de Nederlandse fietsproducent Axcel, het moederbedrijf van bekende merken als Batavus, Koga en Baboe, is officieel failliet verklaard. Curatoren onderzoeken momenteel of onderdelen van het bedrijf verkocht kunnen worden voor een eventuele doorstart. Axcel kampt al langere tijd met grote financiële problemen. Dan nog het weer. Het blijft droog in het hele land en zonnig. Met een zwakke tot matige oostenwind wordt warmere lucht aangevoerd. En de temperaturen lopen op van 24 graden in het noorden tot zo'n 30 of 31 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: minderjarigen. Dan nog het weer. Het blijft droog in het hele land en zonnig. Met een zwakke tot matige oostenwind wordt warmere lucht aangevoerd. En de temperaturen lopen op van 24 graden in het noorden tot zo'n 30 of 31 graden in het zuiden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

a cell. In New Orleans I was. Well, I was down and out.

0: Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Reddingswerkers hebben gisteren in de Colombiaanse stad Cali een vrouw levend uit een ingestort gebouw bevrijd. Ze had bijna 30 uur onder het puin vastgezeten. De ingewikkelde reddingsoperatie nam zo'n 16 uur in beslag, waarbij de hulpdiensten zich 7 tot 8 meter naar beneden moesten graven om haar te kunnen bereiken. De brandweer zegt dat de vrouw het naar omstandigheden goed maakt. Ongeveer een kwart van de mensen met een ernstige psychische aandoening ontvangt momenteel geen passende zorg. Volgens een nieuw rapport van de Nederlandse GGZ gaat het naar schatting om 62.000 volwassenen. De branchevereniging waarschuwt dat patiënten snel tussen wal en schip vallen wanneer de verantwoordelijkheid tussen instanties niet helder is geregeld. Het risico op terugval na een zorgbehandeling wordt daarmee aanzienlijk vergroot. Vanavond vindt een bijzonder natuurverschijnsel plaats waarbij de maan voor de zon schuift. Terwijl in IJsland, Spanje en Portugal sprake is van een totale zonsverduistering, wordt de zon in Nederland voor bijna 90% bedekt. Liefhebbers die hem missen moeten wel even geduld hebben, want een vergelijkbare bedekking is pas te zien in het jaar 2081. En een vrouw is vannacht zwaar gewond geraakt bij een grote woningbrand in Etten-Leur. Hulpdiensten wisten het slachtoffer van de zolder van de woning te halen, waarna zij ter plaatse is gereanimeerd en overgebracht naar het ziekenhuis. De brand brak uit rond 00:30 en breidde zich snel uit naar meerdere nabijgelegen woningen. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand. Dan nog het weer. Het blijft droog en zonnig vandaag. Er is wel wat hoge sluierbewolking in het noorden. Met een zwakke tot matige oostenwind wordt warmere lucht aangevoerd en de temperaturen lopen op tot 24 graden in het noorden, 27 in het midden en lokaal 30 of 31 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

dit zijn de headlines uit het nieuws. Reddingswerkers hebben gisteren in de Colombiaanse stad Cali een vrouw levend uit een ingestort gebouw bevrijd. Ze had bijna 30 uur onder het puin vastgezeten. Vanavond vindt een bijzonder natuurverschijnsel plaats, waarbij de maan voor de zon schuift. Ongeveer een kwart van de mensen met een ernstige psychische aandoening ontvangt momenteel geen passende zorg. En een vrouw is vannacht zwaar gewond geraakt bij een grote woningbrand in Etten-Leur. Dan nog het weer, het blijft droog en

De muziek is oud. Maar wel van goud. Dit zijn de hits van toen. De hits van toen. Radio Amyloid. AM 747.

0: is 10:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Vanaf vandaag geldt er in Europa een nieuw verbod. Er mag niet te veel PFAS meer zitten in verpakkingen waar eten in zit. Zit er toch te veel van deze schadelijke stof in, dan mag de verpakking niet meer gebruikt worden. Ook moeten fabrikanten precies laten zien waar hun verpakkingen vandaan komen. Het doel is om verpakkingen milieuvriendelijker te maken, maar op dit moment zorgt het bij bedrijven vooral nog voor veel onduidelijkheid. Spotify komt met een speciaal label voor AI-artiesten. Binnenkort kun je zien of een zanger, producer of componist een mens is of niet. Ook gaat Spotify AI-artiesten niet meer in je persoonlijke aanbevelingen stoppen. Vanavond vindt een bijzonder natuurverschijnsel plaats waarbij de maan voor de zon schuift. Terwijl in IJsland, Spanje en Portugal sprake is van een totale zonsverduistering, wordt de zon in Nederland voor bijna 90% bedekt. Liefhebbers die hem missen moeten wel even geduld hebben, want een vergelijkbare bedekking is pas te zien in het jaar 2081. En een vrouw is vannacht zwaar gewond geraakt bij een grote woningbrand in Etten-Leur. Hulpdiensten wisten het slachtoffer van de zolder van de woning te halen, waarna zij ter plaatse is gereanimeerd en overgebracht naar het ziekenhuis. De brand brak uit rond 00:30 en breidde zich snel uit naar meerdere nabijgelegen woningen. Dan nog het weer. Het blijft droog en zonnig vandaag. Er is wel wat hoge sluierbewolking in het noorden. Met een zwakke tot matige oostenwind wordt warmere lucht aangevoerd en de temperaturen lopen op tot 24 graden in het noorden, 27 in het midden en lokaal 30 of 31 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Johan de Graaf in de Gouwe Ouwe Show.
0: Hoor je de nostalgische hits van toen
2: op de radio van nu.
3: Hey, ken je deze nog?

een heerlijke plaat om mee te beginnen, luisteraars. Hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering, een gloednieuwe aflevering van de Gouden Oude Show met de heerlijke muziekjes van toen uit de jaren 60, uit de jaren 70 en ook uit de jaren 80. En dat allemaal hier vanuit de studio nummer 2. The Hard Day's Night. Ach, dat heeft iedereen wel herkend. Een hele mooie plaat van de Beatles. Ik heb ze allemaal weer uitgezocht. De singeltjes en de LP's. En ze staan hier netjes op een rijtje gestapeld. Maar ja, als ik het zie, dan heb ik alweer tijd tekort. Zoveel heb ik eruit gezocht. Maar ja, goed, daar kon ik daar dan wel weer een selectie uitmaken. En dan draai ik de leukste plaatjes van toen uit die mooie jaren van de popmuziek. Toen er nog geluid klonk vanaf de Noordzee. We gaan beginnen. We gaan beginnen met het mooie dametje Blondie. Ach, u weet wel van Denis Denis. Hier is ze met die andere grote hit van haar toenertijd met The Tide Is High. Luisteraars, hartelijk welkom. Dit is de Gouden Oude Show.

dat is mooi of niet soms van de dame Blondie met de taaie designs. Even kijken. Nou, tijd om te kijken hebben we niet, want de volgende plaat gaat alweer spelen vanaf de draaitafel. De linker draaitafel, de formatie Hurt met From the Underworld. Dat is toch heerlijke muziek hier vanuit de studio 2 met de Gouden Oude Show.

0: De gouden oude hits klinken nergens zo prettig als hier. Johan de Graaf, de gouden oude show.
1: 1964.

heerlijk geplaat uit het jaar 1924. Tom Collins riep het al om. De Supremes waren dit. Met in de gelederen. Inderdaad. Diane Ross. Ja, de Supremes gewoon als drie dames bij elkaar. 1973, de winnares toen de tijd van het Songfestival. Hier is Annemarie David.

dat ze leuk of niet soms van Cindy ontbijt en immer wieder zo'n dak. Ik heb iets leuks gevonden. We gaan lekker meezingen in onze eigen verstaanbare taal. Hier is het Lolen Trio.

0: heb mezelf erop betrapt. Ik zing hem luidkeels mee. En iedereen aan de andere kant van het radiotoestel, die zingt hem ook mee. Dat is een hele leuke van het Lonen Trio. Echt een carnavalshit uit de jaren 70, 73 met Mijn Naam. Mijn naam is Haas.
1: Al je jeugdherinneringen. Gewoon vandaag. Gezellig uit je speakers.
2: Gouwe ouwe.
3: Wauw.
1: Bij Johan de Graaf. De Gouwe Ouwe Show.
2: Lekker hoor.

een heerlijke plaat waarbij je niet stil kon blijven zitten. Ja, dat doe ik dus ook niet. Ik zit lekker mee te wiebelen hier op de stoel, hier in de studio, Studio 2 trouwens. De Chocolates van de Kings of Clubs, dat was die andere grote disco-hit. Dit kwam daarna, de Brasilia Carnaval. Tijd voor een beetje herrie in het programma. Nou, wel mooie herrie, dus het mag, het is mooie herrie. De Formatie Pilot met Matty.

ze mooi of niet, soms van de formatie Tavares. Dat zijn de mensen van The Heaven Must Be Missing in Angel. Dat weten we allemaal nog wel. En hoe dan het, dit was die andere single van hun, It Only Takes a Minute. Heerlijke muziek zo in het programma De Gouden Oude Show vanuit de studio, Studio 2. Terwijl hier een heerlijk bakje koffie staat. En daar gaan we lekker van genieten. En ondertussen gaan we ook genieten van Sean Cassidy met The Morning Girl.

0: heerlijk plaatje om lekker mee te kunnen zingen of niet. Dus deze van de heer John Cassidy met de Morning Go. Wat gaan we doen dit?
1: 1976.
0: In onze eigen verstaanbare taal, hier is Maggie McNeil met Terug naar de Kust.

niks te veel gezegd. Wat een prachtige plaat, of niet, zo'n deze. Eentje van Mackie McNeil hier in de show. En we gingen terug naar de kust. Dan zullen we even gaan hardlopen. Ja, we gaan even hardlopen. De sportschoenen aan en we gaan hardlopen met Kelly Marie met The Run To Me.

Daar zijn we moe van geworden of niet, soms met Kelly Marie hier in de show. Het eerste gedeelte van het programma. We gaan even een blik werpen op de klok. Oh, dat kan nog makkelijk. Dat kan nog makkelijk. Paul McCartney met Wings, oftewel de formatie Wings met Aladdin.

een mooie plaat of niet. Soms helaas niet zo'n grote hit geworden. Maar ja, maak het uit. Hij blijft toch goed. Hij blijft toch goed. Dat was alweer de ene laatste in het eerste gedeelte van de show. Dit is de laatste. De Shoes met na na na.

0: Het is 11 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen.
2: Het gebouw van de rechtbank in Rotterdam is afgelopen nacht beklad met rode verf. Op onder meer een draaideur werd de tekst pedofiele gespoten. De rechtbank spreekt van een onaangename verrassing en heeft aangifte gedaan. De politie heeft de zaak in onderzoek en is op zoek naar de daders. Vanaf vandaag geldt er in Europa een nieuw verbod. Er mag niet te veel PFAS meer zitten in verpakkingen waar eten in zit. Zit er toch te veel van deze schadelijke stof in, dan mag de verpakking niet meer gebruikt worden. Ook moeten fabrikanten precies laten zien waar hun verpakkingen vandaan komen. Het doel is om verpakkingen milieuvriendelijker te maken, maar op dit moment zorgt het bij bedrijven vooral nog voor veel onduidelijkheid. Spotify komt met een speciaal label voor AI-artiesten. Binnenkort kun je zien of een zanger, producer of componist een mens is of niet. Ook gaat Spotify AI-artiesten niet meer in je persoonlijke aanbevelingen stoppen. En bij de sterrenwacht op de Brunsumer Heide ontstond gisteren een run op eclipsbrillen. Honderden tot mogelijk duizenden mensen kwamen erop af en dat leidde tot lange files op de toegangswegen. Er waren 600 brillen beschikbaar, maar die waren binnen mum van tijd volledig uitverkocht. In Nederland begint de zonsverduistering rond 7:15 en rond 7:45 is het hoogtepunt. Het weer nog. Vandaag verloopt zonnig en warm met temperaturen die variëren van 23 graden in het noorden tot ruim 30 in het zuiden. Morgen en overmorgen wordt het heet onder een onbewolkte hemel met in het zuidoosten lokaal pieken tot 35 graden. Vanaf het weekend verandert het weerbeeld. De temperaturen gaan zakken en de kans op buien neemt toe. En tot zover het nieuws.
0: Is Radio Emmeloord op DAB+.

hartelijk welkom in het tweede gedeelte van de show. Leuk plaatje om mee te beginnen, of niet? Soms met Snoopy, met There is no time for a tango. De muziek van toen in die gouden oude show met de heerlijke plaatjes. En met rijden het vanaf de singeltjes en de LP's.

Dat is een mooie van Paul Jones. I've been a bad boy. Hier is Miriam Makeba. Kennen we deze nog met de Pata Pata?

Ik vind hem leuk. Ik vind hem prachtig. Miriam Makeba met de Pata Pata. Zoals ik al zei, de heerlijke muziek van toen. De gouden oude show toen er nog geluid klonk vanaf de Noordzee. Zoals deze met Don en Tony Orlando.

ze leuk of niet soms met Frank en Mirella, met verliefd en verloofd en getrouwd. Plaatjes die we allemaal lekker konden meezingen in onze eigen te verstaanbare taal. Hier zijn de Sweepers.

Dat is een heerlijke plaat om lekker mee te zwijmelen met de Sweepers, met die Harlem Song. Dit is ook een mooie plaat deze. Ja, het is allemaal mooi, ik vind het allemaal mooi, moet ik zeggen. Dat is het voordeel, hè, dat je je eigen plaatjes kan uitzoeken. Ik kan draaien wat ik leuk vind en dat is altijd leuk van deze formule. Hè. Ja. Hier is Costa Cordadas.

Dat waren Duitse schallplatten. Oder nicht der Nimm des Nichtenschiff nach Rodas. Daar was er eentje van. Costa Cordalis. Ja, ik was eventjes aan het kijken of de mensen het antwoord al wisten wat ik zou gaan zeggen. En inderdaad, alle mensen hebben het goed. Door naar de volgende plaat. Kunnen we ook wel een quizvraag op loslaten. Wie is ook een van de zangeressen?

ja, iedereen weet het antwoord wel. Hè. Dat was natuurlijk Anita Meijer die daarbij zat. Bij de Rainbow Train, de damesformatie. Een oude Bia Migos lieveling, hier is Piet Allen.

0: geweldige plaat of niet. Soms toen de tijd een groot hit in de jaren 70. Meer dan 1978 was dit. Miamico's lieveling toen de tijd op die 319 meter van de middengolf, weten we dat nog. Maar vanaf dat mooie zendschip, de MV en Miamico. I go to Rio, dat is een van Pieter Hellen.
1: Ladies and gentlemen, more disco radio action.
0: Nou, die knalt er wel lekker in, hè. Jimmy Pahorn met Dance Across the Floor.

0: een heerlijke plaat van Jimmy Bo Horne van Spank. Maar dit was Dance Across the Floor. De twee dames uit Spanje. Eentje in het zwart en de andere in het wit. Van Sorry I'm a Lady, dit is Parlez-vous Français.
1: Maria, it was like a dream come true. Go on, I want details. Where did you stay? What did you do? Who did you meet? Oh, I don't know where to start. Well, the most important thing first, any

Helpie. Er was er eentje van Fles en de Pen hier in het tweede gedeelte alweer van de Gouden Ouwe Show. We gaan op de Duitse tour. Want dat is altijd leuk, hè, deze Duitse muziek. Wieder ein schönes Jahr, Platte. Hier is Freddy Breck. Die.

plaat of niet, ons zo hier in de show. Met Freddy Brekken is Die Zonne Geht Auf. Ja, Die Zonne Geht Auf, zo moet je dat goed zeggen. Hebben we goed geleerd van de Duitse leraar of van de Duitse lerares toen de tijd, ja. Moet ik weer denken aan Cotton Bee, hè? Hier is Jackpot. Happy.

heerlijk om lekker mee te stampen of niet soms met de formatie Jackpot. En is everybody happy? Ja, we zijn allemaal blij, hè, want we hebben de gouden oude show aanstaan. En dan worden we vrolijk en daar worden wij blij van. Kennen we deze nog? Ach, natuurlijk, die mooie film uit 78.

wie is er niet geweest naar die film? Hè? Iedereen is er naartoe geweest of niet soms. Of heeft hem wel ergens leren in een vergeten kastje thuis. Op een DVD of nog op een videocassette recorder. Ja, op zo'n videocassette. Dat is oud, hè? Wij hebben die hier nog wel één of twee staan in de studio, moet ik zeggen. Van die mooie videorecorders. Of ze doen, dat weet ik niet. Dan moeten we nog eens terug gaan kijken, maar dat zal best wel. Eerste formatie, The Love Unlimited met I'm So Glad. I'm So Glad, is I'm A Woman.

0: Unlimited met I'm So Glad. I'm So Glad is I'm a Woman.
1: De gouden oude hits klinken nergens zo prettig als hier.
2: Johan de Graaf, de gouden oude show.

laatste plaats in de Gouden Oude Show. En de aflevering zit er weer op. Dank allemaal voor het luisteren naar het programma. De laatste was Regen van Neus, Wind and Fire 8. Natuurlijk mooie plaat met Fantasy. Ik zou zeggen, tot de volgende keer.

0: 12 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Bij een Houthi-aanval op een vrachtschip in de Rode Zee zijn 6 mensen omgekomen. Onder de slachtoffers zijn 3 Pakistanen en een Indonesiër. Ook 2 leden van de Jemenitische kustwacht kwamen om. Het schip onder Tanzaniaanse vlag werd volgens Jemen getroffen door 3 ballistische raketten. In Colombia is een 32-jarige vrouw na ongeveer 30 uur levend onder het puin vandaan gehaald. Ze raakte bedolven toen een zware aardbeving het land trof. Hulpverleners denken dat onder hetzelfde ingestorte gebouw in de stad Pereira nog 24 mensen liggen. Ze zoeken nog verder naar overlevenden. Bij de sterrenwacht op de Brunsumer Heide ontstond gisteren een run op eclipsbrillen. Honderden tot mogelijk duizenden mensen kwamen erop af, wat leidde tot lange files op de toegangswegen. De 600 beschikbare brillen waren binnen mum van tijd vrijwel volledig uitverkocht. In Nederland begint de zonsverduistering vanavond rond 7:15. Omstreeks 7:50 is het hoogtepunt. Spotify gaat vanaf half september aangeven wanneer muziek door middel van AI is gemaakt. Bij zulke profielen verschijnt dan een speciaal AI-label op de artiestenpagina, in zoekresultaten en bij nummers in afspeellijsten. Spotify neemt deze AI-artiesten ook niet meer automatisch mee in persoonlijke muziekaanbevelingen. Het weer, veel zon en met name in het zuiden tropisch warm. Er waait vanmiddag een matige wind uit oost tot zuidoostelijke richting. In het noorden is het rond de 24 graden en in het zuiden lokaal zo'n 30 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+. Is Dick Offinga op Radio Emmeloord.

En wederom een hele goede middag live vanuit Studio 19 vanuit een prachtig zonnig Emmeloord.

Ja, mooi nummer van ABBA, Cassandra. En dit is Radio Emmeloord via de middengolf. Goedemiddag allemaal, DAB Plus en online. En ook een hele goede middag vanuit het centrum van Emmeloord voor Ad Huypen, Fred van den Meeberg, Johan de Graaf, Remco Heemskerk en Simon Tate.

Ja, vakantie met Boni M. En u kunt reageren op dit programma via e-mail studio@radioemmeloord.nl. Maar kan ook telefonisch en misschien straks ook nog wel een keer via WhatsApp. In ieder geval telefonisch 0527 26 54 71.

Ja, prachtig nummer van de Doobie Brothers. Listen to the music. En Annelies kwam net even binnen met de lunch voor vandaag. Dankjewel Annelies. En ik wens alle luisteraars smakelijk eten.

Ja, we vonden haar vroeger allemaal mooi. François Hardy. Die is ook alweer enkele maanden geleden overleden. Het gaat wel hard. En hier is Carly Simon. MUZIEK

0: Diana Ross en de Supremes. Een van de vele meidengroepen uit begin jaren 60. En dit was Back in My Arms Again. En hier is Bluff. Aan de kust.
1: Aan de kust.

De Cats uit Volendam. En dat was Like a Spanish Song. Ik was even met iets anders bezig. En ik moet wel letten op de uitzending natuurlijk. Hier is Juan Bastos.

0: Het is 1 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De Russische president Poetin dreigt met vergeldingsacties als westerse landen Russische schepen in beslag blijven nemen. Rusland zou dan ook westerse schepen kunnen innemen, zegt hij. De Europese Unie voert de druk op de Russische schaduwvloot op. Die vloot wordt gebruikt om westerse sancties tegen Rusland te omzeilen. Bij brandweerkazernes is dit jaar al 50 keer ingebroken of een poging daartoe gedaan. Dat zijn er meer dan in de afgelopen 2 jaar samen. Dieven hebben het vooral gemunt op duur hydraulisch gereedschap dat ook wordt gebruikt bij professionele inbraken. De brandweer neemt maatregelen, maar vreest dat hulpverlening daardoor kan vertragen. Bij een Houthi-aanval op een vrachtschip in de Rode Zee zijn 6 mensen omgekomen. Onder de slachtoffers zijn 3 Pakistanen en een Indonesiër. Ook 2 leden van de Jemenitische kustwacht kwamen om. Het schip onder Tanzaniaanse vlag werd volgens Jemen getroffen door 3 ballistische raketten. Bij de sterrenwacht op de Brunsumer Heide ontstond gisteren een run op eclipsbrillen. Honderden tot mogelijk duizenden mensen kwamen erop af, wat leidde tot lange files op de toegangswegen. De 600 beschikbare brillen waren binnen mum van tijd vrijwel volledig uitverkocht. In Nederland begint de zonsverduistering vanavond rond 7:15. Omstreeks 7:50 is het hoogtepunt. Het weer, veel zon en met name in het zuiden tropisch warm. Er waait vanmiddag een matige wind uit oost tot zuidoostelijke richting. In het noorden is het rond de 24 graden en in het zuiden lokaal zo'n 30 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

Hij poetste de schoenen van de baas, zorgde dat de koffie werd rondgebracht en dat de paparazzen voor de vergaderingen keurig in orde waren. En hier is hij dan eindelijk op de radio, want hij kreeg een eigen programma, Dick Offringa.

Song over Emmeloord, Summer in the City. De city van Emmeloord. Het is natuurlijk een stad, want we hebben stadsrechten. En daar komt ook Radio Emmeloord vandaan. Goedemiddag, welkom bij mijn tweede uur.

Ja, dat was natuurlijk ons alle Madonna. Goedemiddag, Marius Sioraitis, Jan Oosterveen, Dikkie Denkers, Gerhard Stumpf en Dennis van S. En moet wel even de juiste plaats starten.

zit ik diep in jou. Je kunt me niet verlaten. En als een vogel

Peter Schaap wel genoemd, de zingende schoolmeester. Adem, mijn adem, 1975. En er waren heel veel popbands in Nederland. En dit is er eentje van die ik niet zo vaak draai. Dus nu maar, Left Side.

Elvis de Pelvis, Burning Love. Hoe moet ik er allemaal van zeggen? Ja, Elvis is overleden in 1977. Toen was hij 42 en hij is al veel langer overleden dus. Ja, en hier een mooi plaatje om te dansen. En ik vind het echt een schitterend nummer. De Mavericks. MUZIEK

Bergdien Stenberg, Rondo Russo. En dat is allemaal op Radio Emmeloord, het station waar muziek in zit. We zijn geen rockstation, we draaien wel rock, maar we draaien ook andere muziek. Net zoals Veronica begin jaren 60, van alles en nog wat. En dat vinden we leuk en ik hou er zelf ook van. En hier is Demis Roussos.

Small Faces, All or Nothing. Alles of niets. En dat was vroeger ook een programma op Radio Luxemburg op zondagmorgen. Begin jaren 60, alles of niets. En dat vond ik wel spannend. Of ze gingen de inleg verdubbelen, of ze stonden met lege handen. En ik luisterde er altijd naar, ik geloof dat het 10:30 of zo was.

de Gombe Dance Band. En ik zat wat te mijmeren. Radio Emmeloord zendt uit via Middengolf met 100 watt op DAB Plus met 600 watt. En DAB Plus bestrijkt niet alleen de Noordoostpolder, maar heel veel gemeentes rondom. En dan is hier Marco Borsato met een toepasselijke titel. MUZIEK

The Shoes met de Japanse stad Osaka. En dit was het voor vandaag. Dank u voor het luisteren. Ik ben terug vrijdagmiddag 12 uur. Ik wens u nog een hele prettige dag en graag tot de volgende keer.

0: Emma Lloyd met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De Russische president Poetin dreigt met vergeldingsacties als westerse landen Russische schepen in beslag blijven nemen. Rusland zou dan ook westerse schepen kunnen innemen, zegt hij. De Europese Unie voert de druk op de Russische schaduwvloot op. Die vloot wordt gebruikt om westerse sancties tegen Rusland te omzeilen. Bij brandweerkazernes is dit jaar al 50 keer ingebroken of een poging daartoe gedaan. Dat zijn er meer dan in de afgelopen 2 jaar samen. Dieven hebben het vooral gemunt op duur hydraulisch gereedschap dat ook wordt gebruikt bij professionele inbraken. De brandweer neemt maatregelen, maar vreest dat hulpverlening daardoor kan vertragen. Bij een Houthi-aanval op een vrachtschip in de Rode Zee zijn 6 mensen omgekomen. Onder de slachtoffers zijn 3 Pakistanen en een Indonesiër. Ook 2 leden van de Jemenitische kustwacht kwamen om. Het schip onder Tanzaniaanse vlag werd volgens Jemen getroffen door 3 ballistische raketten. Bij de sterrenwacht op de Brunsumer Heide ontstond gisteren een run op eclipsbrillen. Honderden tot mogelijk duizenden mensen kwamen erop af, wat leidde tot lange files op de toegangswegen. De 600 beschikbare brillen waren binnen mum van tijd vrijwel volledig uitverkocht. In Nederland begint de zonsverduistering vanavond rond 7:15. Omstreeks 7:50 is het hoogtepunt. Het weer, veel zon en met name in het zuiden tropisch warm. Er waait vanmiddag een matige wind uit oost tot zuidoostelijke richting. In het noorden is het rond de 24 graden en in het zuiden lokaal zo'n 30 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloid op DAB+. Dit zijn de greatest hits jaargenoten.

0: zijn de greatest hits, jaargenoten met muziek en informatie uit het jaar
1: 1966.
2: Met de hit These Boots Are Made For Walkin' stapt Nancy Sinatra in één keer uit de schaduw van haar alombekende vader Frank. Het stoere These Boots Are Made For Walking wordt door Sinatra's vaste producer Lee Hazelwood geschreven. Haar imago van tough girl sneeuwt echter snel weer onder als ze in 1970 trouwt en besluit haar leven te wijden aan het huishouden en haar gezin. Billy Ray Cyrus, David Hasselhoff en Janis Ian zijn maar enkele voorbeelden van artiesten die dit nummer coverden. Hoogste positie in top 40 was nummer 1.

0: Dit zijn de greatest hits, jaargenoten met muziek en informatie uit het jaar
1: 1966. That Day was de tweede single van The Golden Earrings. Bij de opname van hun eerste single Please Go ondervonden de band en muziekproducent Fred Haaien de begrenzingen van de Nederlandse opnameapparatuur. Daarom trokken de band, Fred Haaien en discjockey Jan van Veen naar Londen om hun tweede single opnieuw op te nemen. Plaats van handeling was de Pi Studios, waar op dat moment de Rolling Stones met de opname van hun single Backstreet Girl bezig waren. Hoogste positie in de top 40 was nummer 2.

0: zijn de greatest hits, jaargenoten met muziek en informatie uit het jaar.
1: 1966.
2: Het nummer This Strange Effect is vaak het eerste wat mensen te binnen schiet als je het over Dave Barry hebt. De Britse rhythm and blues zanger scoort met dat nummer, geschreven door Ray Davies van de Kinks, een grote hit in Nederland. In zijn thuisland Engeland is het nummer overigens maar een klein hitje. Hoogste positie in de Nederlandse top 40 was nummer 1.

0: zijn de greatest hits, jaargenoten met muziek en informatie uit het jaar.
1: 1966. The Sun Ain't Gonna Shine Anymore is geschreven door Bob Crew en Bob Gaudio. De eerste opname is uit 1965 van Frankie Valli. Maar deze single flopt. De Walker Brothers proberen het in 1966 nog een keer. In Engeland schiet de versie naar de nummer 1 positie. In Nederland doet het nummer minder. Maar The Sun Ain't Gonna Shine Anymore is inmiddels wel een vaste bewoner van de top 2000. Cher en Keane hebben het nummer later ook opgenomen. Hoogste positie in de top 40 was nummer 9.

0: zijn de greatest hits, jaargenoten met muziek en informatie uit het jaar.
1: 1966. Wasted Words is een protestnummer waarin de strijd om gelijkheid in de Verenigde Staten onder leiding van Martin Luther King Jr. centraal staat. Wasted Words is geschreven door Motions-gitarist Robbie van Leeuwen. 3 jaar na het verschijnen van de single, op 4 april 1968, wordt Martin Luther King neergeschoten in Memphis. Hoogste positie in de Nederlandse top 40 was nummer 3.

0: 3 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De Europese Unie trekt 2,1 miljoen euro uit voor noodhulp aan Colombia na de zware aardbeving van maandag. Het geld is bedoeld voor onder meer medische zorg, voedsel, schoon water en onderdak. De beving had een kracht van 7,4 en kostte inmiddels ruim 200 mensen het leven. Ook landen buiten de EU bieden hulp. Beveiligers op Schiphol dreigen opnieuw met acties. Vakbonden FNV en CNV geven de luchthaven en drie beveiligingsbedrijven tot volgende week woensdag de tijd voor concrete maatregelen tegen de hoge werkdruk. Gebeurt dat niet, dan volgen kort daarna acties. Volgens de bonden leidt de hoge werkdruk al tot veel ziekteverzuim. 5 jaar na de Taliban machtsovername worden 2,4 miljoen Afghaanse meisjes uitgesloten van voortgezet onderwijs. UNESCO waarschuwt dat dit aantal in 2030 kan oplopen naar 4 miljoen. Verder voorspelt UNESCO dat tegen 2066 naar schatting 600.000 vrouwen niet werken, waardoor de armoede verergert en kindhuwelijken toenemen. Ook dreigt een tekort van 11.000 gekwalificeerde vrouwelijke leerkrachten. De Russische president Poetin dreigt met vergeldingsacties als westerse landen Russische schepen in beslag blijven nemen. Rusland zou dan ook westerse schepen kunnen innemen, zegt hij. De Europese Unie voert de druk op de Russische schaduwvloot op. Die vloot wordt gebruikt om westerse sancties tegen Rusland te omzeilen. Het weer, veel zon en met name in het zuiden tropisch warm. Er waait vanmiddag een matige wind uit oost tot zuidoostelijke richting. In het noorden is het rond de 24 graden en in het zuiden lokaal zo'n 30 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Ik ben er weer.
3: Ik ben er weer.
2: Klaar om jou te trakteren op hits van toen en nu.
3: Klaar om jou te trakteren op hits van toen en nu. In Grand Café René.
2: Met René van Elst.

Dat was een van de mooiste en meest harmonieuze klassiekers uit 1970. Crosby, Stills, Nash & Young met die onverwoestbare meezinger Teach Your Children. Ik zeg welkom bij de show. Het is weer tijd voor Krantcafé René op je radiostation. Mijn naam is Van Elst, neem je mee in de hits van vroeger. En ik heb er alweer eentje klaarstaan hoor. Want na het uiteenvallen van de succesvolste band, The Shuffles, beter bekend natuurlijk van Tja-la-la, I Need You, was Albert West enorm benieuwd of hij het als solozanger zou redden. Hij koos voor een cover van een oud-Amerikaans tienerliedje van Brian Hyland uit 62. Jeannie Come Lately.

0: was een heerlijk swingend en ontspannen stukje country rock uit 1977. Eric Clapton met zijn klassieker Lay Down Sally, afkomstig van zijn legendarische album Slow Hand. Dan gaan we nu even naar een nummer dat muzikaal gezien helemaal geen originele compositie is van het duo. Het is een Nederlandstalige parodie op het Amerikaanse country soul track Lay It Down van Gene Thomas. We duiken 1975 in voor een simplistisch verbond van Kees van Kooten en Wim de Bie met het iconische meezinger Zoek Jezelf, Broeder.
1: Tijdmachine aan. We gaan terug naar het jaar 1975.
2: Demonstructie 11.
3: Zoek jezelf, wat tegelijkertijd de moraal van ons verhaal. Nederland gezond, het simplistisch verbond en onverhoop niet content. Postbus 275, Purmerend.

was die aanstekelijke dosis glamour en pop uit het najaar van 78. Crazy and lay your love on me. We gaan naar de Zero's. We ruilen namelijk die vrolijke disco rock uit de jaren 70 in voor een prachtige melancholische akoestische popklassieker van Nederlandse bodem. We duiken 2011 in voor de Zeeuwse band Raccoon met een gigantische hit No Mercy.

was die heerlijk funky en overrompelende disco-klassieker uit de jaren 79. Rolls Royce en It's Your Love After. Dan ruilen we die Amerikaanse funk en disco in voor een van de meest stijlvolle en succesvolle pop- en soul-acts van eigen bodem. We duiken naar 89 met de zussen Monique en Susanne Kleeman. Dan hebben we het over Lois Lane en My Best Friend.

was een ongeëvenaarde, goddroge funkklassieker, hè? Jawel, blues en funklegende Johnny Kitty Watson met die iconische titeltrack A Real Modifier. Lekker hoor. Even wat anders, we raden die 70 funk in voor de meeslepende Groovy Soul samenwerking uit eind jaren 90. We duiken naar het jaar 1999 voor twee giganten uit de pop- en R&B-wereld. Oftewel George Michael en Mary Jane Blige. En het nummer heet S.

Die train, you're the one for me. Hoe is die plaat eigenlijk tot stand gekomen? Nou, dat kan ik je vertellen. Hubert Eaves III en James Williams maken de track oorspronkelijk als een simpele demo in een kleine studio in New York. Eaves gebruikte destijds gloednieuwe synthesizers zoals de Prophet 5 om de iconische baslijn neer te zetten. En toen een lokale DJ de demo op tape meekreeg en hem in een beroemde club Paradise Garage draaide, ging het dak eraf. Dat de platenmaatschappijen, ja, die platenmaatschappijen, die rolden over elkaar heen om die plaat uit te brengen. Zo ging het een beetje. Goed, deze kennen we natuurlijk wel. We gaan door met de show. Dit is Blondie en Atomic. Laat lekker luisteren. Dit is Krantcafé René op zijn allerbest.

0: Heerlijke, energieke rockklassieker uit 68. Tom James en de Scandals met een onverwoestbare meezinger. Money, money.
1: I wanna go to another planet.
0: Zeg je?
1: I wanna fix this one.
0: Huh? Stiki Mali en de Melody Makers. Tomorrow People is dit.

0: Het is 4 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Quanta Capital, een Ierse investeringsmaatschappij met ongeveer 2 miljard euro aan bezittingen, overweegt een bod op het failliete Axcel. Het bedrijf achter onder andere Batavus en Sparta fietsen. Topman Mel Sutcliffe, voormalig wielrenner voor het Ierse nationale team, verkocht zijn fietsbedrijf in 2016 aan Axcel. Concrete details over bijvoorbeeld een overnamebedrag ontbreken nog. Oogartsen waarschuwen ouders extra op te letten bij de zonsverduistering van vanavond. Vooral kinderen lopen risico op oogschade. Rechtstreeks naar de zon kijken kan het netvlies beschadigen. Het advies is daarom een goedgekeurde eclipsbril te gebruiken. De politie waarschuwt daarnaast bestuurders om vanwege de veiligheid niet te gaan rijden met een eclipsbril op. De Europese Unie trekt 2,1 miljoen euro uit voor noodhulp aan Colombia na de zware aardbeving van maandag. Het geld is bedoeld voor onder meer medische zorg, voedsel, schoon water en onderdak. De beving had een kracht van 7,4 en kostte inmiddels ruim 200 mensen het leven. Ook landen buiten de EU bieden hulp. 5 jaar na de Taliban machtsovername worden 2,4 miljoen Afghaanse meisjes uitgesloten van voortgezet onderwijs. UNESCO waarschuwt dat dit aantal in 2030 kan oplopen naar 4 miljoen. Verder voorspelt UNESCO dat tegen 2066 naar schatting 600.000 vrouwen niet werken, waardoor de armoede verergert en kindhuwelijken toenemen. Ook dreigt een tekort van 11.000 gekwalificeerde vrouwelijke leerkrachten. Het weer, veel zon en met name in het zuiden tropisch warm. Er waait vanmiddag een matige wind uit oost tot zuidoostelijke richting. In het noorden is het rond de 24 graden en in het zuiden lokaal zo'n 30 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Droomcafé René.
3: Het beste op je radio.
2: Met René van Elst.

De Eagles wilden met deze plaat bewust afstappen van het wat bravere country rock stempel die ze hadden opgedrukt gekregen. En Don Henley en Glenn Frey lieten zich inspireren en maakten deze fantastische plaat One of These Nights. Ik zeg welkom bij de show voor het tweede uurtje Krantcafé René. We ruilen die Californische zonsondergang in voor een meeslepende, melancholische en ronduit episch stukje synthesized popgeschiedenis. We duiken 81 in voor de Britse band Ultrafox met het meeste werk Vienna.

0: bij René van Elst.
1: En dit is de Hollandse meezingschijf. Het nummer waarbij je automatisch je ramen opengooit en de buren laat meezingen. Zing maar lekker mee.
2: Dit is de Hollandse meezingschijf.
1: Zing maar lekker mee.

een absolute kroonjuwel uit de Nederlandse popgeschiedenis, laten we eerlijk zijn. De legendarische band The Scene met hun meest levende en doorleefde klassieker Blauw. Ach jawel. Goed, dan gaan we even naar James Ingram en 100 Ways.

0: weer. Het lijkt wel of er een mug op mijn hoofd zit. Het nummer is de Engelstalige bewerking van de beroemde Franse chanson Nummer qui te pas, geschreven door Jacques Brel. En waar Brel in het origineel bijna wanhopig smeekt om niet verlaten te worden, stopt de Engelse vertaling van Rod McKuhn en een wat poëtischer en melancholischer draaien. En Shirley Bassey tilde het lied met haar dynamiek naar een niveau waarop het inmiddels door tientallen artiesten is gecoverd, maar zelden is geëvenaard. Nou, we gaan die meeslepende drama uit de jaren 60 eventjes achter ons laten. We gaan naar de Zero's. Oftewel, we duiken 2010 in voor de pop-icoon Lady Gaga. Hier met Alejandro.
1: I know that we are young and I know that you may love me. But I just can't be with you like this anymore. Alejandro.

Ali Aid. Ja, was een van de allergrote successen uit de prille social media tijdperk. Jawel, als een van de eerste zet ze het nummer zelf op haar MySpace pagina zonder platencontract. En dat liedje werd zo vaak gestreamd dat ze al heel snel nummer 1 onafhankelijke artiest op het platform werd. We fietsen lekker verder in Grand Café René, want we ruilen het Californische strandgevoel in voor een van de meest betoverende, sfeervolle pop- en jazzballads van deze eeuw. We duiken 2005 in voor de Brits-Georgiaanse zangeres Katie Melua met haar iconische hit 9 Million Bicycles. Gedragen natuurlijk door die warme akoestische gitaar, oosterse fluitklanken en haar engelachtige stemgeluid.

Ik vind dat een van de mooiste platen hoor uit Duitsland. Oftewel de Duitse band Fool's Garden met een wereldwijde megahit Lemon Tree. Lekker toch? Met die huppelende pianomotief, die catchy melodie en het unieke gitaarwerk vloog deze plaat in tientallen landen naar de absolute top in de hitlijsten. Zo ook in Nederland en Vlaanderen. Dan duiken we even naar de legendarische Italiaanse popgroep Ricci en Poveri met een vrolijk klassieker, Mi Amor di Te. Een heerlijke meeslepende meezinger, vol typische Italiaanse popgenre.

0: Ibiza. Maar goed, Richie en Poveri, Mi Amore Te. Vrienden van de show, dat was hem weer voor vandaag. Volgende week ben ik natuurlijk gewoon weer terug op je radiostation. En misschien, ja, als je een beetje nieuwsgierig bent, dan ga je eventjes naar popmagazine.nl en snuif je daar eventjes alle informatie op. Dit is Esther Phillips en What a Difference a Day Makes. Ik zeg, maak er nog een mooie dag van. Tot volgende week.
1: What a difference a day makes. 24 little hours.

0: is 5 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Een 32-jarige Rotterdammer is opgepakt voor het bekladden van meerdere gebouwen in Rotterdam en Utrecht. Op onder meer rechtbanken en kantoren van het Openbaar Ministerie stonden kwetsende teksten. Volgens de politie was de man eerst in Utrecht en daarna in Rotterdam. Waarom de man tot zijn acties kwam, is nog niet bekend. De brandweerman die vorige week zwaar gewond raakte bij een duinbrand in Ouddorp is overleden. Tijdens het blussen kwam hij onder een brandweervoertuig terecht. Hij werd met een traumahelikopter naar het Erasmus MC gebracht, maar overleed daar vanochtend. De veiligheidsregio spreekt van een groot verlies voor zijn familie en brandweercollega's. Quanta Capital, een Ierse investeringsmaatschappij met ongeveer 2 miljard euro aan bezittingen, overweegt een bod op het failliete Axcel. Het bedrijf achter onder andere Batavus en Sparta fietsen. Topman Mel Sutcliffe, voormalig wielrenner voor het Ierse nationale team, verkocht zijn fietsbedrijf in 2016 aan Axcel. Concrete details over bijvoorbeeld een overnamebedrag ontbreken nog. De Europese Unie trekt 2,1 miljoen euro uit voor noodhulp aan Colombia na de zware aardbeving van maandag. Het geld is bedoeld voor onder meer medische zorg, voedsel, schoon water en onderdak. De beving had een kracht van 7,4 en kostte inmiddels ruim 200 mensen het leven. Ook landen buiten de EU bieden hulp. Het weer. Het is helder vanavond, dus de eclips is goed te zien. Het blijft ook nog lang warm met 19 tot lokaal 25 graden. Ook vannacht is het helder en koelt het af tot ongeveer 14 graden. Morgen weer een hete dag, dan ligt de temperatuur tussen 32 en 35 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

De opvolger van haar top 10 hit Beautiful Things, de nieuwe single van Megan Maroney, Het Madison. Hartelijk welkom. De komende twee uur de best new country met de nieuwe nummer 1 en op weer een nieuw station.

0: Blijven staan op nummer 17 in de Billboard Country Airplay Chart van deze week. Zach John King en Get to Drinking. Hallo, hartelijk welkom alle luisteraars van Radio Klassiekers. Jullie horen Hits van the Heartland elke vrijdagavond tussen 8 en 10. Hits from the Heartland, the best in new country. Hier is Kacey Musgraves en Dry Spell.
1: Hi, this is Kacey Musgraves and you're listening to Hits from the Heartland with

Country Classic gaan we deze week terug naar het jaar 2006 voor Jake Ingram. Nummer 12 country voor hem en Love You. Hits from the Heartland, the best in new country. Dit is een national breakout, de nieuwe single van Luke.

Lainey Wilson samen met John Mayer en Phone Keys Wallet. Elke aflevering van Hits from the Heartland is na te luisteren op de site www.hitsfromtheheartland.com. En daar vind je ook meer informatie over dit programma en de aangesloten stations. Terug naar de chart van het ogenblik. Hier zijn Kevin Powers en Shaboozey.

schreef het nummer samen met Monty Criswell en Frank Rogers, die het ook produceerde. Nummer 1 Country Airplay uit 2017 voor Scotty McCreery, 5 More Minutes. Nieuw in de top 10, Stella Lefty, hier is Boston. Oh, no.

0: week zetten we in Hits from the Heartland een artiest of groep in de schijnwerpers.
1: Een singer-songwriter afkomstig uit Newton, Mississippi, die voordat hij zelf cd's opnam, verantwoordelijk was voor 27 top 10 hits, voor onder andere Keith Whitley, Randy Travis, The Judds en Kenny Chesney. Hij won de onderscheiding Songwriter van het jaar 5 keer achter elkaar, wat voor hem en sindsdien nooit meer gebeurd is.
0: Deze week Spotlight on...
1: Paul Overstreet.

Light On, Paul Overstreet. Je hoort de drie hits van deze singer-songwriter. Ball and Chain, Heroes en Me and My Baby. En heb je nou ook een verzoekje voor een groep of een artiest die je graag wat meer aandacht wilt laten krijgen in Hits from the Heartland? Stuur het op naar de Facebookpagina van Hits from the Heartland. En ik zorg dat jouw favoriet in een van de volgende afleveringen aan bod komt.

veel. Drie man sterk. Ze noemen zich Restless Road. Ze braken door een aantal jaren geleden met de hit Growing Old With You en Last Rodeo. Dit is een regional breakout. Heet Forever Ago. Tijd om eruit te gaan voor het nieuws en de mededelingen. Zo direct ben ik bij je terug met de twee uur hits van de Heartland. Met erin de Dutch Barn. Een overzicht van de Billboard Country Airplay. Top 10 met de nieuwe nummer 1. En de Mighty Road Roller. We gaan het uur uit met Riley Green. Hier is

0: Het is 6:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedenavond, ik ben Marcel de Groot. De Rijn in Duitsland heeft bij Kaup een recordlage waterstand bereikt. De bevaarbare waterdiepte is nog maar 11 centimeter, waardoor veel vrachtschepen er niet mee kunnen varen. Sommige schepen vervoeren nog maar 20% van hun normale lading. Duitsland zet daarom extra goederentreinen in om de transportproblemen op te vangen. Het vliegverkeer op Catania op Sicilië ligt tot zeker morgenmiddag 4:00 stil door een uitbarsting van de vulkaan Etna. Meer dan 700 vluchten hebben hinder ondervonden, waarvan er ongeveer 400 zijn geannuleerd. Andere vluchten zijn omgeleid naar luchthavens elders op het eiland. Een 32-jarige Rotterdammer is opgepakt voor het bekladden van meerdere gebouwen in Rotterdam en Utrecht. Op onder meer rechtbanken en kantoren van het Openbaar Ministerie stonden kwetsende teksten. Volgens de politie was de man eerst in Utrecht en daarna in Rotterdam. Waarom de man tot zijn acties kwam, is nog niet bekend. Quanta Capital, een Ierse investeringsmaatschappij met ongeveer 2 miljard euro aan bezittingen, overweegt een bod op het failliete Accel. Het bedrijf achter onder andere Batavus en Sparta fietsen. Topman Mel Sutcliffe, voormalig wielrenner voor het Ierse nationale team, verkocht zijn fietsbedrijf in 2016 aan Accel. Concrete details over bijvoorbeeld een overnamebedrag ontbreken nog. Het weer. Het is helder vanavond, dus de eclips is goed te zien. Het blijft ook nog lang warm met 19 tot lokaal 25 graden. Ook vannacht is het helder en koelt het af tot ongeveer 14 graden. Morgen weer een hete dag, dan ligt de temperatuur tussen 32 en 35 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: The good news is we're back with more of the hottest country.
3: My favorite music.
4: Hey, what's up? It's Sam Hunt.
5: Hey, this is Lauren Elena.
6: What's going on, y'all? This is Morgan Wallen.
2: They all live in our house.
7: This is the station for country music.
8: Hits from the heartland with Camille Janzen.

onbeschrijfelijk mooie nieuwe single van Cole Swindell. Het is de opvolger van We Can Always Move On en heet Girl Dad. Hits from the Heartland, the best in new country.

waar komt hij vandaan? Koen Vaal, hij is momenteel samen met Marcel Visser in Nashville. Je hoorde zijn nieuwe single, Steady on the Gun, en stond centraal in de Dutch Barn. Op AM, FM, DAB+, kabel, digitaal en online. Elke week hoor je de best new country hier. Een plaats omhoog naar nummer 2, Ella Langley en Morgan Wallen.

De meest recente solo single van Corrie Kent heet Empty Words. Hij is altijd helemaal bijgewerkt en actueel. De openbare Spotify playlist van Hits from the Heartland. Volg hem, download hem en neem hem overal en altijd met je mee. Meer dan 4 uur lang de allerlekkerste new country

Nieuw in de Billboard Country Airplay Chart van deze week. Een opname van Carter Fate samen met Wyatt Flores en Nothing Better To Do. 2 uur lang met hits van de Heartland en jij bent helemaal op de hoogte van alle ontwikkelingen binnen de New Country Scene. Op nummer 7, Kane Brown.

Nummer 1 Country Airplay uit 2017 voor Dan Smyers en Shane Mooney. How Now To. Hij is altijd helemaal bijgewerkt en actueel. De openbare Spotify playlist van Hits from the Heartland. Volg hem, download hem en neem hem altijd en overal met je mee. Meer dan 4 uur lang de allerlekkerste nieuwe country van dit moment. Een plaats omhoog naar nummer 5. Hier is het meest recente hitsucces van Bailey Zimmerman en Chevy Silverado.

0: listening to Hits from the Heartland.
1: Een overzicht van de Billboard Country Top 10 van deze week.
2: Met één nieuweling in de lijst van deze week. En dat houdt in dat Rocky Mountain Low van Corrie Kent samen met Co Wetzel eruit is. Vorige week 9, deze week 10. Carry On, Kenny Chesney. En de enige nieuwe binnenkomer in de top 10 is Stella Lefty met Boston van 11 naar 9. Vorige week 7, deze week 8. I Knew It, I Knew You van Taylor Swift. Stuiver gewisseld met Kane Brown, Woman van 8 naar 7. Een plaatsverlies voor de ex-nummer 1 van Josh Ross, Hate How You Look, gaat van 5 naar 6. En van 6 naar 5, je hoorde de plaats zojuist, Bailey Zimmerman met Chevy Silverado. 4 is een zittenblijver, Be By You van Luke Combs en het nummer 1 geluid van vorige week,

for the first time on Dutch Radio. De absolute primeur van de nieuwe single van Jason Aldean. Het is de opvolger van zijn nummer 1 hit van vorige week, Don't Tell On Me. Lekker hoor, dat Fender pianootje. En je hoorde Anytime Soon. Hits from the Heartland, the best in new country. Elke week op 40 stations in 7 landen. Met Hudson Westbrook. Hier is Paint It You Pretty.

0: De Hatcha debut, oftewel de hoogste nieuwe binnenkomer in de Billboard Country Airplay chart van deze week. Vincent Mason en Damned If I Do. And there you have him, jouw hits van de Heartland voor deze week. De afgelopen twee uur heb je kunnen luisteren naar het beste dat New Country te bieden heeft. Hits from the Heartland is een productie van Camille Jansen Cross Media. Houd je radio hier en ik laat je...
1: Het is 7 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
2: Dit is WNC. Goedenavond, ik ben Marcel de Groot. Het kabinet gaat volgende week met verschillende oppositiepartijen praten over de begroting voor volgend jaar. Premier Jette spreekt onder meer met Ja 21, SGP, ChristenUnie Pro en 50+. Een week later volgt Volt. Het minderheidskabinet heeft geen meerderheid in de Eerste en Tweede Kamer en is daarom afhankelijk van steun uit de oppositie. Het Openbaar Ministerie heeft 5 jaar cel geëist tegen 2 invalkrachten in de jeugdzorg. Ze worden verdacht van verkrachting van 2 meisjes van 14 en 15 jaar bij IHUB in Alphen aan den Rijn. 1 verdachte heeft bekend, de ander ontkent. De rechtbank doet op 26 augustus uitspraak. De Rijn in Duitsland heeft bij Kaup een recordlage waterstand bereikt. De bevaarbare waterdiepte is nog maar 11 centimeter, waardoor veel vrachtschepen er niet meer kunnen varen. Sommige schepen vervoeren nog maar 20% van hun normale lading. Duitsland zet daarom extra goederentreinen in om de transportproblemen op te vangen. Een 32-jarige Rotterdammer is opgepakt voor het bekladden van meerdere gebouwen in Rotterdam en Utrecht. Op onder meer rechtbanken en kantoren van het Openbaar Ministerie stonden kwetsende teksten. Volgens de politie was de man eerst in Utrecht en daarna in Rotterdam. Waarom de man tot zijn acties kwam is nog niet bekend. Het weer. Het is helder vanavond, dus de eclips is goed te zien. Het blijft ook nog lang warm met 19 tot lokaal 25 graden. Ook vannacht is het helder en koelt het af tot ongeveer 14 graden. Morgen weer een hete dag, dan ligt de temperatuur tussen 32 en 35 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: plaatjes bunkeren met Gert Meppelink.
1: Ja, een hele goede avond. We zijn weer met plaatjes bunkeren. Leuk dat je weer bij bent op deze bijzondere woensdag 12 augustus. Het is 7:05. En we gaan straks om 8:00 ongeveer. Het is dan 7:45, dacht ik, hè, dat die volledig verduisterd is, de zon. Maar volledig, 88% geloof ik. Helemaal volledig niet natuurlijk. Maar toch een redelijke zonsverduistering. En Johnny die appte net, die stuurde een berichtje dat hij daar op bijna 100% helemaal achter de maan zit. Oh, dat is geweldig. Johnny, geniet ervan. Hij luistert ook naar plaatjes bunkeren. Dat doet hij elke week volgens mij. Geniet ervan en vergeet niet om af en toe eens naar buiten te gaan. En vergeet even dit programma, want het is natuurlijk leuk om mee te maken, zo'n zonsverduistering. En gebruik natuurlijk zo'n eclipsbrilletje. Want anders kan je een oogarts morgen. Goed, we gaan bunkeren. En we beginnen met de Stampeders. Nee, we zijn begonnen met de Fortunes, maar we gaan verder met de Stampeders. Hit the road, Jack.
2: Hello!
3: Yes. Is that you?
2: Who's it?
3: Oh, Cornelius!
2: Cornelius!
3: Yeah!
2: Oh, Cornelius!
3: Listen!
2: Bye-bye.
3: Listen!
2: Yeah, man, what's up?
3: I'm in trouble.
2: Yeah.
3: I'm

0: Wolf, my 3 minutes is just about up.
1: Oh, I'm sorry. Cornelius, we can't handle it this weekend.
0: Oh, really?
1: Certainly nice to hear from you, man.
2: Ja, prachtig.
0: Wolf?
2: Met Wolfman. En deze Stampede's Hit the Road Jack, een grote hit van de Canadese rockband uit Calgary. En dat was de hit in 1976, in de tijd dat ik naar de Buizenradio luisterde. Ja, geweldig. Dit is Wild Cherry. Playing the funky.

die zonsverduistering, prachtig om te zien natuurlijk. En ik was in 1999, dat was al bij 11 augustus, in Frankrijk in Amiens. En heb dus een totale zonsverduistering gezien. Daar ga ik dus nooit meer meemaken. En dit wat vandaag gebeurt, ga ik denk ik ook niet meer meemaken. Dat kan alleen nu nog. Dus ik ga straks wel even af en toe naar buiten om even te kijken. Maar prachtig om dat mee te maken. En als je dan zo'n totale zonsverduistering hebt, dat het echt donker wordt. En de vogeltjes worden stil en het wordt er bijna, ja, donker bijna, zou ik zeggen. Ja, heel bijzondere belevenis. Moet je echt meemaken. Sonny and Cher.

Ja, 9 miljoen keer over de toonbank gegaan deze single. Maar Sonny en Cher en de Beat Goes On 1967. En als de maan nou voor die zon komt, zou het dan nog een beetje afkoelen. Dat zou ook wel een prettige bijkomstigheid zijn. Ja, de 70 gaan we naartoe.

ze begonnen als de Rudy's. Kathleen en Danny Smith. En Freddy Notes. En ze richten dus Greyhound op. En dit nummer, Black and White, is weer gecoverd door diverse artiesten. De My Tone, Sammy Davis Jr. en Three Dog Night. Een Nederlandse productie, waarom zou dat niet gaan doen? Just a Friend, on the Sandy Coast. Hier op Radio Emmeloord.

ik denk dat we deze plaats gaan draaien. Een promotiefilmpje werd opgenomen in de hoogbouw van de nieuwe te bouwen Amsterdamse wijk. Of die was toen net gebouwd, Amsterdamse wijk. De Bijlmermeer, ja geweldig. De Sandy Coast hadden hits na hits natuurlijk, waaronder You See Your Face Again. Sorry, She's Mine natuurlijk, ja noem ze allemaal maar op. Capital Punishment, A Girl Like You, The Eyes of Jenny. Ja, noem ze allemaal maar op, hele grote hits hadden ze in die tijd. De Sandy Coast. Zo, eens even kijken hoe met de zon is, of die al achter de manen deels achter schuilt. Wij gaan even luisteren naar een instrumentaal plaat van Apollo 100. Gebaseerd op Johann Sebastian Bach. Joy. Maar het heet Tamara.

Ja, Apollo 100. Het schijnt dat dit nummer ook opgenomen is door Jigsaw in 1970. Van Leather Slate, het album wat ze uitgebracht hebben. Daar staat ook een nummer Joy op. En de maan is inmiddels van rechtsonder naar de zon toe bewogen. Dus we zijn begonnen met Eclipse.

0: Ja, topzangeres, Bonnie Sinclair. Robert Long die vertrok bij Unigloria in 1971. En begeleidde de band Alexander Curley. Ja, met I'll Never Drink Again. Ja, daar was hij ook nog bij. Ja, prachtig. It's Everybody Happy, 74 was dat.
1: This is Radio Emmeloord on DAB+.
0: En wij draaien Joe Dolan.

ook zo'n vergeten plaat. You're such a good looking woman. Ja, dat bedoel ik. Joe Dolan hier op Radio Emmeloord. Op DAB Plus natuurlijk online. En natuurlijk in dat prachtige mooie stereogeluid. En dit is er eentje, ja, dat kan niet mis natuurlijk. ZZ in Damascus. Speciaal voor een oud luistervriendin van mij. Is dit La Comparsa. La Comparsa.

Gloria Steven. Down, down. Ja, ook zo lekker bij Pluisburg. En er komt van alles voorbij natuurlijk. Tuurlijk komt er alles voorbij. Ook oude, nieuwe. Dan bij de jaren 2000, de jaren 50. Alles kom je tegen in dit programma. Dit is de First Class. John Carter en zijn vrouw Gillian.

0: Die Corner Lightfoot die trad dan op in koffiehuizen in, vroeger in Toronto. En bracht een debuutalbum uit. Lightfoot heet die plaat. Daar is hij bekend mee geworden. Dit was de grote hit van Sundown. Alice Cooper.
1: Dear darling, surprised to hear from me. Bet you're sitting, drinking coffee, yawning sleepily.

van zijn album From the Inside Out. Uit 78 kwam de single in 79 uit. How You Gonna See Me Now van Alice Cooper natuurlijk. En John die staat ook te kijken naar de zon volgens mij met een brilletje op. En zei, we gaan proosten op jullie programma en op de eclipse natuurlijk. En dat doen we natuurlijk zeker weten. En dus het leuk dat wij hier 88% dekking hebben van de zon op de, vanaf de maan. Of dat, ja, de maan voor de zon zeg maar. En bij John is dat toch eventjes een ander punt. Want ze zit natuurlijk op een andere locatie. Helemaal in Spanje. En daar is die 98%. Bijna 100%, John. Nou, geniet ervan, zou ik zeggen. Geniet van het programma. Bedankt voor je bericht. En heb je ook een verzoekje? Dan kan het natuurlijk altijd via de Facebookpagina van Radio Emmeloord.

we gaan op naar de break. Dat nieuws hier op Radio Emmeloord. En dan ben ik straks bij je terug uiteraard. Voor de tweede uur plaatjes bunkeren. En even naar buiten even kijken hoe het gaat. Met de eclipse. Tot straks.

0: 8 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedenavond, ik ben Marcel de Groot. Het kabinet gaat volgende week met verschillende oppositiepartijen praten over de begroting voor volgend jaar. Premier Jette spreekt onder meer met JA21, SGP, ChristenUnie, Pro en 50+. Een week later volgt Volt. Het minderheidskabinet heeft geen meerderheid in de Eerste en Tweede Kamer en is daarom afhankelijk van steun uit de oppositie. Het Openbaar Ministerie heeft 5 jaar cel geëist tegen 2 invalkrachten in de jeugdzorg. Ze worden verdacht van verkrachting van 2 meisjes van 14 en 15 jaar bij IHUB in Alphen aan den Rijn. 1 verdachte heeft bekend, de ander ontkent. De rechtbank doet op 26 augustus uitspraak. De Rijn in Duitsland heeft bij Kaup een recordlage waterstand bereikt. De bevaarbare waterdiepte is nog maar 11 centimeter, waardoor veel vrachtschepen er niet mee kunnen varen. Sommige schepen vervoeren nog maar 20% van hun normale lading. Duitsland zet daarom extra goederentreinen in om de transportproblemen op te vangen. Een 32-jarige Rotterdammer is opgepakt voor het bekladden van meerdere gebouwen in Rotterdam en Utrecht. Op onder meer rechtbanken en kantoren van het Openbaar Ministerie stonden kwetsende teksten. Volgens de politie was de man eerst in Utrecht en daarna in Rotterdam. Waarom de man tot zijn acties kwam, is nog niet bekend. Het weer. Het is helder vanavond, dus de eclips is goed te zien. Het blijft ook nog lang warm met 19 tot lokaal 25 graden. Ook vannacht is het helder en koelt het af tot ongeveer 14 graden. Morgen weer een hete dag, dan ligt de temperatuur tussen 32 en 35 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+. Plaatjes bunkeren met Gert Meppelink.

0: Super Max, ja, Love Machine. Part 1, de A-kant van de plaat van de single. Oostenrijkse groep en ja, in Duitse Frankfurt zijn ze ja, begonnen met de band. 1977, 78 dus deze lekkere hit, The Love Machine. Ja, die waterstand is ook een probleem. Er zijn problemen genoeg in de wereld. Muziek haalt je er doorheen. De Candlewick Green. En?
1: Who am I?
0: Who do you think you are?

was even naar de haven geweest in de buurt. En de bootjes lagen daar echt op de bodem. Want de haven was helemaal leeg gewoon. Hè. Bijzonder dat de bootjes gewoon op de bodem van de haven liggen. Heel bijzonder. Bijzonder thuis zijn we. Teach in. Teach in.

Ja, Tietjen en Enschede. Een positie 5 notering in 1974. En het Songfestival lied was er gewonnen met Ding Ding Dong. Is dat trouwens weer geschreven door Will Luikinga, Eddie Owens en...

Met een prachtige keyboardspel van Ray Manzarek. China set the night on fire. China set the night on fire. Onvoorspelbaar, zo donker als de nacht. Totdat het vuur wordt aangestoken. Light my fire. 1967. En dat waren de Doors. Dit was ook een eendagsvlieg. Pittsburgh in the Rain heet de plaat van Leon van der Graaf.

mooi hebben dit Rolling Stones. 66. Out of Time. En we kennen hem ook van Chris Farlow natuurlijk. Die heeft ook dezelfde versie gebracht. Out of Time natuurlijk. Dat was gewoon in 1966. En dat is eigenlijk origineel. Een gekoppelde burgerplaat. Hier draaien we een klein stukje van.

Zo, Chris Farlo stond in de top 40 7 weken en stond hij in de positie 11 met deze Out of Time. Maar een Nederlandse band uit Limburg. Prachtige muziek.

partner uit Limburg. In 78 bekend geworden op Pinkpop. De Cajute Hilma was de grootste hit en die hebben we nu net even gedraaid natuurlijk. Ab van der Goor, Bert Wessems, Erwin Muspens en Pierre Berkens. Ja, op basgitaar. Cajuta Hill hoorde je.

Ja, dat was toch een gekhuis met Meatloaf. Bad Out of Hell, die LP. Hoor, die is hier veel verkocht. Die is ook met duizenden tegelijk over de toonbank gegaan natuurlijk. Tijd voor een instrumentale plaat, want het is weer 8:30. En dit is Martin Willems en his orchestra. Hij was saxofonist. Hij kwam uit Roermond.

Ja, de grote hit van Sailor. Glass of Champagne. 76 zaten we even in natuurlijk. En dat was ook een jukkel van een plaat natuurlijk. Dit is ook eentje die wel lekker is. Die duurt 4 minuten 32, dat dan wel weer. Maar van de plaat prachtig. Dit Lucky Man van Emerson, Lake & Palmer. Oftewel ELP, Emerson, Lake & Palmer uit 71. En dit is Lucky Man. En die stond 6 weken in de top 40 op positie 12.

Ja, het is woensdag 12 augustus, het is alweer 9:15. Beste mensen, de plaatjesbunker is er alweer bijna op. Maar ik heb een paar hele leuke plaatjes voor je klaarstaan. Waaronder deze geweldige hit uit 83 van de SOS Band. Oftewel de Sound of Success. Just be good to me.

0: de discotheek waar ik altijd heen ging vroeger toen ik nog jong was. Laat ik het zo maar zeggen. Er stonden een paar hele grote luidsprekers. En een geweldige versterker. En dan klonk dit nummer zo lekker, hè. Zo heerlijk op dansen op de dansvloer. Maar dat deed ik gewoon, hoor. Gewoon tussen de dames staan. Maakte me niks uit. Gewoon lekker op de dansvloer. De SOS Band was daar. Dan gaan we naar de jaren 70. Dan gaan we nog even naar de jaren 67 hierna. Eerst de Trinity Dog uit en daarna gelijk Neil Diamond erachteraan.
1: Want some whiskey.

0: 네.
1: Ja, nummer 13 op de Amerikaanse poplijsten. In 67, Neil Diamond. Thank the Lord for the nighttime. En we gaan eruit met deze. Ja, dit had ik ooit zelf gekocht, een singeltje. Van Giorgio Moroder. Zo'n mooi geel hoesje erop natuurlijk. Dus ik had er een geel hoesje op. Ik zie dat hier iets anders staat. Maakt niet uit. The Chase is dit. Lekker op synthesizer.

Ja, en ik zeg maar weer bye bye, zwaai zwaai. Tot volgende week weer. Dan ben ik weer bij hier op Radio Emmeloord. Een hele mooie avond en tot volgende week.

0: Het is 9 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedenavond, ik ben Marcel de Groot. Twee mediaorganisaties hebben president Donald Trump aangeklaagd omdat zijn bedrijf Trump Media & Technology betalende klanten snellere toegang wil geven tot zijn berichten op Truth Social. Dat kan belangrijk zijn omdat sommige daarvan de financiële markten beïnvloeden. De nieuwsorganisaties omschrijven deze plannen als corrupt en onwettelijk en hebben daarom juridische stappen ondernomen. Bij pretpark Plopsaland in België is vanmiddag een oude bom ontploft. Het explosief kwam vermoedelijk uit de Tweede Wereldoorlog en lag aan de oever van een rivier. Twee bezoekers en een personeelslid raakten licht gewond. De omgeving werd afgesloten en de explosieve opruimingsdienst onderzoekt of er nog andere explosieven liggen. Het kabinet gaat volgende week met verschillende oppositiepartijen praten over de begroting voor volgend jaar. Premier Jette spreekt onder meer met Ja 21, SGP, ChristenUnie, Pro en 50+. Een week later volgt Volt. Het minderheidskabinet heeft geen meerderheid in de Eerste en Tweede Kamer en is daarom afhankelijk van steun uit de oppositie. De Rijn in Duitsland heeft bij Kaup een recordlage waterstand bereikt. De bevaarbare waterdiepte is nog maar 11 centimeter, waardoor veel vrachtschepen er niet meer kunnen varen. Sommige schepen vervoeren nog maar 20% van hun normale lading. Duitsland zet daarom extra goederentreinen in om de transportproblemen op te vangen. Het weer, het is helder vanavond, dus de eclips is goed te zien. Het blijft ook nog lang warm met 19 tot lokaal 25 graden. Ook vannacht is het helder en koelt het af tot ongeveer 14 graden. Morgen weer een hete dag, dan ligt de temperatuur tussen 32 en 35 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Het is 10:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. De zonsverduistering in Nederland is weer achter de rug. Het werd geleidelijk aan minder donker in het land. Om 7:15 begon de maan voor de zon te schuiven, met het hoogtepunt om 7:50 onder goede weersomstandigheden. In Spanje kwam de volledige verduistering om 8:55 en die duurde minder dan 2 minuten. Olie uit de gestrande tanker Caroline Bezengi voor Oman heeft het vasteland bereikt en stranden vervuild. Een kuststrook van 40 kilometer is geraakt. De olieverk beslaat bijna 400 vierkante kilometer. Het schip vervoert 1 miljoen vaten ruwe olie en behoort tot de Russische schaduwvloot. In Maastricht steeg de temperatuur vandaag naar 31,5 graden, waarmee Nederland voor de 31ste keer dit jaar een tropische dag beleefde. Daarmee is het record uit 1947 verbroken. Toen waren dat er 30. Het neerslagtekort bereikte 297 mm, het hoogste sinds 1901. Alleen 1976 was droger. Vanaf morgen geldt het nationale hitteplan. En 2 mediaorganisaties hebben president Donald Trump aangeklaagd omdat zijn bedrijf Trump Media Technology betalende klanten snellere toegang wil geven tot zijn berichten op Truth Social. De nieuwsorganisaties omschrijven deze plannen als buitengewoon corrupt en onwettelijk en hebben juridische stappen ondernomen. En dan tot slot het weer. Vanavond is het nog lang warm buiten. Rond zonsondergang was het nog zo'n 19 tot lokaal 25 graden. Later koelt het af bij weinig wind naar 15 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: trouwgids door de stille uren.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De 28-jarige Caroline Leavitt stopt aan het einde van de maand als perschef van het Witte Huis. Trump maakte dit bekend via Truth Social. Ze wil meer tijd met haar familie en twee jongere kinderen doorbrengen. Caroline uit New Hampshire was de jongste woordvoerder ooit en stond bekend om haar confronterende houding tegenover journalisten. De KNVB heeft Xavi Hernandez aangesteld als bondscoach van het Nederlands elftal. De 46-jarige Spanjaard, voormalig trainer van FC Barcelona, tekende een contract tot en met het WK van 2030. Hij volgt Ronald Koeman op, die vertrok naar het teleurstellende WK van deze zomer. Waterschap Drentse Overijsselse Delta heeft een tijdelijke pomp aangezet bij gemaal Ankersmit in Deventer, omdat de lage waterstand van de IJssel oppompen onmogelijk maakt. De pomp houdt het peil van het Overijsselse kanaal, de Soestwetering en de Zandwetering nu op niveau. Elders vallen sloten door aanhoudende droogte uiteindelijk droog. Olie uit de gestrande tanker Caroline Bezengi voor Oman heeft het vasteland bereikt en stranden vervuild. Een kuststrook van 40 kilometer is geraakt. De olieverk beslaat bijna 400 vierkante kilometer. Het schip vervoert 1 miljoen vaten ruwe olie en behoort tot de Russische schaduwvloot. En dan tot slot het weer. Vanavond is het nog lang warm buiten. Rond zonsondergang was het nog zo'n 19 tot lokaal 25 graden. Later koelt het af bij weinig wind naar 15 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: trouwgids door de stille uren.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Buitenlandse media besteden uitgebreid aandacht aan de zonsverduistering boven Europa met liveblogs op meerdere sites. El País meldt dat de toeschouwers begonnen te klappen toen de maan volledig voor de zon schoof. Ultima Hora noemt het historisch. De vorige keer was in 1999 en een BBC-verslaggever meldde dat het doodstil was tijdens de verduistering. De 28-jarige Caroline Leavitt stopt aan het einde van de maand als perschef van het Witte Huis. Trump maakte dit bekend via Truth Social. Ze wil meer tijd met haar familie en twee jongere kinderen doorbrengen. Caroline uit New Hampshire was de jongste woordvoerder ooit en stond bekend om haar confronterende houding tegenover journalisten. De KNVB heeft Xavi Hernandez aangesteld als bondscoach van het Nederlands elftal. De 46-jarige Spanjaard, voormalig trainer van FC Barcelona, tekende een contract tot en met het WK van 2030. Hij volgt Ronald Koeman op, die vertrok naar het teleurstellende WK van deze zomer. Waterschap Drentse Overijsselse Delta heeft een tijdelijke pomp aangezet bij gemaal Ankersmit in Deventer, omdat de lage waterstand van de IJssel oppompen onmogelijk maakt. De pomp houdt het peil van het Overijsselse kanaal, de Soestwetering en de Zandwetering nu op niveau. Elders vallen sloten door aanhoudende droogte uiteindelijk droog. Het weer tot slot. Vannacht koelt het bij weinig wind af en bij heldere condities naar zo'n 10 graden in het noorden en 15 tot wellicht lokaal 18 graden in Zeeland. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Nacht. Jouw gids door de stille uren.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Buitenlandse media besteden uitgebreid aandacht aan de zonsverduistering boven Europa met liveblogs op meerdere sites. El País meldt dat de toeschouwers begonnen te klappen toen de maan volledig voor de zon schoof. Ultima Hora noemt het historisch. De vorige keer was in 1999 en een BBC-verslaggever meldde dat het doodstil was tijdens de verduistering. De 28-jarige Caroline Leavitt stopt aan het einde van de maand als perschef van het Witte Huis. Trump maakte dit bekend via Truth Social. Ze wil meer tijd met haar familie en twee jongere kinderen doorbrengen. Caroline uit New Hampshire was de jongste woordvoerder ooit en stond bekend om haar confronterende houding tegenover journalisten. De KNVB heeft Xavi Hernandez aangesteld als bondscoach van het Nederlands elftal. De 46-jarige Spanjaard, voormalig trainer van FC Barcelona, tekende een contract tot en met het WK van 2030. Hij volgt Ronald Koeman op, die vertrok naar het teleurstellende WK van deze zomer. Waterschap Drentse Overijsselse Delta heeft een tijdelijke pomp aangezet bij gemaal Ankersmit in Deventer, omdat de lage waterstand van de IJssel oppompen onmogelijk maakt. De pomp houdt het peil van het Overijsselse kanaal, de Soestwetering en de Zandwetering nu op niveau. Elders vallen sloten door aanhoudende droogte uiteindelijk droog. Het weer tot slot. Vannacht koelt het bij weinig wind af en bij heldere condities naar zo'n 10 graden in het noorden en 15 tot wellicht lokaal 18 graden in Zeeland. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio. Dit is Nachtwacht.

0: jouw gids door de stille uren.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Buitenlandse media besteden uitgebreid aandacht aan de zonsverduistering boven Europa met liveblogs op meerdere sites. El País meldt dat de toeschouwers begonnen te klappen toen de maan volledig voor de zon schoof. Ultima Hora noemt het historisch. De vorige keer was in 1999 en een BBC-verslaggever meldde dat het doodstil was tijdens de verduistering. De 28-jarige Caroline Leavitt stopt aan het einde van de maand als perschef van het Witte Huis. Trump maakte dit bekend via Truth Social. Ze wil meer tijd met haar familie en twee jongere kinderen doorbrengen. Caroline uit New Hampshire was de jongste woordvoerder ooit.